klaarte van de dageraad met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là.

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u!

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemorgen, we gaan er meteen stevig in vliegen met Status Quo als eerste. Whatever you want. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 7 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Goedemorgen. De Amerikaanse president Trump die zegt dat de Vredesraad een akkoord bereikte over de volledige ontwapening van het extremistische Palestijnse Hamas. En ook de Israëlische soldaten zouden zich geleidelijk terugtrekken uit de Gaza-strook. Trump kondigde het akkoord aan op zijn Truth Social en noemt het een cruciale stap waarin Gaza eindelijk wordt bestuurd door een nieuwe Palestijnse regering. Die nauw zal samenwerken met die Vredesraad om het Palestijnse volk te helpen. Hamas bevestigde het akkoord rond het staakt het vuren al. Israël reageerde nog niet. Duizenden migranten zijn de Spaanse enclave Ceuta binnengedrongen. De stad grenst aan Marokko op het Afrikaanse continent. De migranten braken door de hekken of bereikten Ceuta via zee. Het Spaanse stadsbestuur kondigde ook de noodtoestand af en stuurde 60 militairen om de lokale politie te helpen. Agenten zeggen dat er minstens 15 migranten stierven bij die bestorming. Spaanse premier Sanchez bezoekt straks Ceuta. Specialisten die de EPC-attesten, zeg maar de energielabels, opstellen, worden al maar vaker geschorst, omdat ze fouten maken in hun attesten. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap schorste vorig jaar een 40-tal EPC-experts. Die mochten een maand lang ook geen energieattesten opmaken en ze moesten opnieuw slagen voor het opstartexamen. Het hoger aantal schorsingen komt er door de extra controles, maar ook door de regelgeving rond de EPC-attesten. Die wordt al maar complexer. Dan nog Europees voetbal en zowel Anderlecht als AA Gent staan in de volgende voorronde. Anderlecht versloeg in de Europa League gisteravond in eigen Lottopark het Zweedse Hammarby met 3-1. Dankzij een sterke tweede helft in de derde voorronde speelt Anderlecht nu tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. En in de Conference League kon AA Gent zich pas plaatsen na strafschoppen tegen Tsjerkasy uit Oekraïne. De Gentse doelman Davy Roef die was de held met een beslissende redding in de penaltyreeks. Volgende week donderdag speelt AA Gent zijn derde voorronde tegen het Zweedse Göteborg. Vanmorgen veel lage wolken, daarna breekt de zon wel door, maar er zijn ook wolkenvelden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden, maar de kans op een bui 's avonds stijgt wel.
2: Dankjewel Bart. Er staat al één file zo vroeg in de ochtend en dat is op de R2, de ring rond Antwerpen richting Beveren. Je verliest een kwartier van op de aansluiting van de A12 tot aan de Thijsmanstunnel.
4: De zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

Ze blazen de laatste slapers uit je ogen. Status quo. Het is vrijdagochtend, als het al een lange week geweest is. En je bent met kleine oogjes wakker geworden. Dan helpt dit zeker. Headbangen met Whatever You Want. Goedemorgen. De laatste rechte lijn naar het weekend is hiermee ingezet. Het wordt alleen maar beter de komende minuten. Met Adamo en Jackie Wilson. Reed Petit.

Luisteraar Luc, vat dit nummer samen in één woord. En dat is Merveilleux, c'est ma vie van Adamo. En zometeen Spandau Ballet met True. Goedemorgen, 7:15 intussen. Het is vrijdagochtend, we staan aan de start van het weekend. En dan ben je vaak nog net dat tikkeltje extra geïnteresseerd in wat het weer gaat brengen vandaag. Maar zeker ook de komende dagen. Wel, ik heb het voor jou even opgezocht. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt 22 graden aan zee en 29 graden in het binnenland. Morgen start zonnig met stapelwolken bij maxima tot 27 graden. Dat houdt zo eigenlijk de hele dag wel aan, dat vrij zonnig weer. En zondag wordt de mooiste dag van het weekend. Dan halen we een dagje met veel zon en temperaturen van 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Dat klinkt goed alvast, hè, voor de komende dagen en eigenlijk ook volgende week. Wat brengt het vanaf maandag? Afwisseling van zon en wolken met lokaal wel kans op een regen of een onweersbui. Maar ja, het blijft warm. Maandag tot 33 graden, dinsdag 31 en woensdag 28 graden. Ik zag nog online ook een bericht voorbij komen van weerman David de Heenau, die nu al voorspelt dat het eigenlijk tot half augustus zou blijven zomeren. Dat ziet er dus heel goed uit. We mogen niet klagen en ja, zeker het weekend is al veelbelovend.

0: Het heeft qua melodie iets heel rustig, ontspannend, vind ik, True van Spandau Ballet. Hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Ik hoop niet te druk, want ja, het is straks vanaf 11 uur natuurlijk de finale van de Zomertop 500. Annuleer dus alle afspraken die je hebt voor de rest van de dag en zorg dat je je volop kan focussen op die mooie lijst. Ik heb zometeen een groep die ja, bijna de Zomertop 500 mocht openen. En dat is Teachin. Die stonden als een van de allereerste gepland op maandag voormiddag met In the Summer Night. Ik heb een andere, hun bekendste denk ik. Dat is Dingedong Teachin. En straks ook de Spencer Davies Group met Gimme Some Lovin'.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee.
6: Yay! Gamma!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japan.
11: Ibiza. Ruim.
12: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Oh, yellow!
14: Het beste uit de 60s, 70s.

Tichin, de winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1975. Dat was voor de periode wel van de, ja, misschien niet zeggende, maar wel leuke teksten als La La La, een boom bang bang. Of ja, Digi Lo Digi Lay bijvoorbeeld, later ook nog. En ja, dit paste helemaal in dat rijtje. Dingedong van Tichin. Zometeen een cowboy hoed opzetten. Nog niet tegen de zon, het is hier maar grijs bij mij. Maar wel omdat Glen Campbell klaar staat. Eerst de Spencer Davies Group. Gimme Some Lovin'.

0: Rhinestone Cowboy van Glen Campbell. De Four Tops staan klaar en bent goed voor 3 decennia aan hits. Want ja, je denkt al vlug aan een 60s succes, maar ook in 70s en 80s deden ze het goed. Onder andere met Loco in Acapulco en ook met het nummer dat ik voor je heb, Indestructible. Maar eerst het kort nieuws, want het is 7:30 geweest. Hier is Bart van Langenhoven.
1: Een goeiemorgen. De medische voorwaarden voor toekomstige soldaten in ons leger versoepelen vanaf 1 september. Dat bevestigt defensieminister Franke. Want de huidige medische keuring is veel te streng. En door de lange lijst met uitsluitingen kunnen veel kandidaat-militairen niet aan een opleiding beginnen. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta stierven zeker al 18 migranten. Duizenden van hen drongen de enclave die aan Marokko vastzit gisteren binnen, via het water of door over het hekken te klimmen. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie binnen willen komen. In het Europees voetbal staan Anderlecht en A-Gent in de derde voorronde. In de Europa League plaatste Anderlecht zich gisteravond na een 3-1-zege tegen het Zweedse Hammarby. En A-Gent deed dat in de Conference League na strafschoppen tegen het Oekraïnse Tcherkassy. De volgende voorronde speelt Anderlecht tegen PAOK Saloniki uit Griekenland en A-Gent tegen Göteborg uit Zweden. Vanmorgen veel lage wolken, daarna breekt de zon wel door, maar er zijn ook wolkenvelden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Alex Harvey, een Schotse zanger. Je kent hem vooral van dit succes, To Make My Life Beautiful. Ik neem je mee naar de stad Delft in Nederland. Dat is vooral bekend omwille van het Delft blauw aardewerk natuurlijk. Maar ook muzikaal zijn ze niet te onderschatten. Want de band T-Set komt ook vandaar, ook uit Delft. Hun Ma Bel Ami over minder dan een minuut. En ook een brief van de hand van Steve Allen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25%.

Je hebt bezoek van Don Henley met The Eagles, zo One of These Nights. Het is 7:45 en dan blader ik eens door de kranten. Wat staat erin? Ik heb hier de voorpagina's van alle grote kranten voor me liggen. De Standaard heeft het over de bosbranden in onder andere Spanje en Frankrijk. En kopt: klimaatverandering maakt van branden in Zuid-Europa sneller inferno's. Uit twee nieuwe studies blijkt namelijk dat het aantal dagen waarop het in Zuid-Europa droog, heet en winderig weer is, verdubbeld is op enkele decennia. En dat is natuurlijk perfect weer om natuurbranden aan te wakkeren. In het laatste nieuws: een derde minder werklozen met uitkering. Ze weten dat dit jaar al 99.000 Belgen het recht op een uitkering verloren hebben. Dat maakt dat het aantal uitkeringsgerechtigden met bijna 31% gedaald is. Dat is vooral een gevolg van de maatregelen van de regering om de werkloosheidskeuring te beperken in de tijd. Gazet van Antwerpen schrijft: in een jaar tijd 2000 Antwerpenaren extra aan de slag. Uit een analyse van werkgeversorganisatie VOCA blijkt dat in de regio Antwerpen-Waasland er 2270 werkenden bijgekomen zijn. En dat is opmerkelijk, want het totaal aantal werkenden over heel Vlaanderen daalt. Volgens VOCA is net dat het bewijs dat Antwerpen de Vlaamse jobmotor blijft. Het Belang van Limburg kijkt terug op het Costa-proces met op de voorpagina: cocaïnebazen uit zaak Costa meer dan 180 jaar de cel in. Alle beklaagden opgeteld krijgen ze meer dan 180 jaar gevangenisstraf, meer dan 5 miljoen euro boetes en ruim 60 miljoen euro aan geld werd verbeurd verklaard. En het Nieuwsblad tenslotte weet dat er vorig jaar 43 EPC-deskundigen een tijdelijke schorsing kregen nadat er bij controle

controles fouten werden vastgesteld in de attesten die ze opstelden. En dat is een verdubbeling in vergelijking met 2024. De titel in het nieuwsblad: Fors, meer EPC-experts geschorst.

0: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
1: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

Steve Allen, dit was Letter from My Heart. Het is goed afgekoeld buiten, 17 graden op dit ogenblik. Het was heerlijk toen ik vanochtend de voordeur dicht trok, een fris briesje en tegelijk ook niet te koud. Ik stel voor dat we wat verkoeling zoeken buiten. Misschien kan je wel ontbijten op het terras of in de Rose Garden van deze Lynn Anderson.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
0: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Het lijkt wel alsof de zon vanochtend uitslaapt, maar gelukkig heb ik Maldon van de Zoekmachine naar Linda Ronstadt. It's so easy. Het is 8 uur en Bart van Langenhoven heeft nieuws.
8: Goedemorgen. De Israëlische regering reageerde nog altijd niet op het akkoord van de Vredesraad over de volledige ontwapening van het extremistische Palestijnse Hamas en de terugtrekking van de Israëlische soldaten uit de Gaza-strook. Amerikaanse president Trump kondigde dat akkoord aan op zijn Truth Social. Die zou ondertekend zijn door Hamas, de Vredesraad en de Egyptische, Turkse en Qatarese bemiddelaars. Trump noemt het een cruciale stap waarin Gaza eindelijk wordt bestuurd door een nieuwe Palestijnse regering die nauw zal samenwerken met de Vredesraad om het Palestijnse volk te helpen. Hamas bevestigt het akkoord rond het staakt het vuur dus al, Israël nog niet. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta stierven zeker al 18 migranten. Duizenden van hen drongen de enclave die aan Marokko vastzit gisteren binnen via het water of door over het hekken te klimmen. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie binnen willen komen. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks Ceuta en de enclave wil dat hij de noodtoestand uitroept. Specialisten die de EPC-attesten, zeg maar de energielabels, opstellen, worden al maar vaker geschorst omdat ze fouten maken in hun attesten. Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap schorste vorig jaar zo'n 40-tal EPC-experts. Die mochten een maand lang dan geen energieattesten opmaken en ze moesten ook opnieuw slagen voor het opstartexamen. Het hoger aantal schorsingen komt er door de extra controles uiteraard, maar ook de regelgeving rond EPC-attesten wordt al maar complexer. En dan nog Europees voetbal. Zowel Anderlecht als A-Gent staan in de volgende voorronde. Anderlecht versloeg in de Europa League gisteravond in eigen Lottopark het Zweedse Hammarby met 3-1. Dankzij een sterke tweede helft. In de derde voorronde speelt Anderlecht nu tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. In de Conference League kon A-Gent zich pas plaatsen na strafschoppen tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. De Gentse doelman Davy Roef was de held met een beslissende redding in de penaltyreeks. Volgende week donderdag speelt A-Gent zijn derde voorronde tegen het Zweedse Göteborg. Vanmorgen veel lage wolken, daarna breekt de zon wel door, maar er blijven ook wolkenvelden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maximaal van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. En ook maandag is het zonnig, soms bewolkt, 25 tot 33 graden. De kans op een bui 's avonds stijgt wel.
7: Er staat één file waarin je 5 minuten of meer verliest en dat is op de E40 vanuit Brussel. Er komen 10 minuten bij tussen Afrigem en Aalst, want daar ligt een obstakel op de weg. De linkerrijstrook is er versperd.
9: De zomer van je leven.
10: Sebastian de Krop.

Dit doet mij al zin krijgen in mijn zomervakantie. Frankrijk is de bestemming. En daar komt deze zoekmachine ook vandaan. Maldon, het is tegelijk de perfecte opwarmer voor de finale dag van de zomertop 500. De top 100, die heb je nog te goed en die komt eraan straks vanaf 11 uur. En ja, wat hoop jij? Wat en wie hoop jij dat op nummer 1 gaat staan in onze zomertop 500? Wat is jouw favoriete zomersong dus? En moet ik straks alvast even spelen. Stuur het nu en dat doe je zoals steeds via de website. Dat is nostalgie.plus of WhatsApp op 0477-900-800. Jouw favoriete zomerclassic in aanloop naar de finale dag van deze zomertop 500. Laat even weten dus wat het voor jou mag zijn. En intussen muziek natuurlijk. Muziek van een Aphrodite's Child bijvoorbeeld. Rain and Tears. En dit is ook al Redbone, come and get your love.

0: Mijn kinderen vertrekken morgen op Girokamp voor 11 dagen. En dit zijn twee dingen die ik ze niet wens. Rain and Tears, het weerbericht, ziet er alvast goed uit. En ze hebben er veel zin in, dus dat komt helemaal in orde. Aphrodite's Child, Rain and Tears bij Nostalgie Plus. Straks gaat Remo van het Groene Woud naar de cinema en hij zingt over de grootvader van Prince. En verder staat ook Dire Straits klaar met Sultans of Swing.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Nog steeds al vol en thee.
3: This is a mussel van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Dat is hier van 's ochtends vroeg meezingen samen met Remo van het Groene Woud en heel zijn koor. Liefde voor muziek. Straks om 11 uur de finale van de zomertop 500. En ja, wie en wat zou er op nummer 1 staan? Is dat de Summer of 69 van Bryan Adams? Een La Bamba van Los Lobos? Vamos a la Playa van Rigueira? Of toch nog iets anders? We gaan het zien. Ik vroeg aan jou, welke zomersong mag ik nu al voor je spelen? Er is alweer heel wat gereageerd. Maar als jij ook nog een suggestie wil doen, het kan altijd via nostalgie.plus of WhatsApp. Welke zomersong wil jij vanochtend nog horen? Geert uit Middelkerken komt uit bij Windsurfen van The Surfers. Het is een song uit mijn tienerjaren. Iedere zomer was ik dag in, dag uit te vinden op het strand en op het water. En surfen maakte daar deel van uit van mijn jeugd, van mijn tienertijd. En daarom in die reden heel graag nog eens Windsurfen.

0: Het is datgene dat wij jou hier ook garanderen. Fun en veel muziek. Zometeen ook met Funky Town van Lips Inc. en George Harrison. En zo is het 8:30. Tijd voor kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. Artsen moeten minder vaak het bloed trekken van hun patiënten. Het RISIF werkt aan strengere richtlijnen, want elk jaar je bloed laten trekken op te veel cholesterol bijvoorbeeld, dat is echt niet nodig. Eén keer om de 5 jaar is genoeg, vindt het RISIF. Er komen ook nieuwe regels rond vermoeidheid, zwangerschappen, levertesten en de schildklieren. De medische voorwaarden voor toekomstige soldaten in ons leger versoepelen vanaf 1 september. Dat bevestigt defensieminister Franke. Want de huidige medische keuring is veel te streng en door de lange lijst met uitsluitingen kunnen veel kandidaat-militairen niet aan hun opleiding beginnen. En de Wereldvoetbalbond FIFA verandert zijn plannen niet om aandelen in het WK aan privé-investeerders te verkopen, ondanks de wereldwijde kritiek. Zo beloofden de leden van de Europese Voetbalfederatie UEFA dat ze FIFA boycotten als het plan doorgaat. Maar de Wereldvoetbalbond die spreekt van onjuiste berichtgeving in de media. Vanmorgen veel lage wolken, daarna breekt de zon wel door, maar er blijven altijd wolkenvelden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook enkele stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 8:30, vrijdagochtend en vakantie. En dan weet je wat dat wil zeggen. Het is rustig onderweg. Eén file maar met 5 minuten vertraging of meer. En die staat op de E40 vanuit Brussel. Je verliest er 5 tussen Afligem en Aalst. Want daar moet je uitkijken voor een obstakel op de linkerrijstok.
3: De zomer van je leven.

0: George Harrison, als je een Beatles-fan bent, dan is er goed nieuws, want er komt een speciale heruitgave van hun album Rubber Soul, met daarop een aantal nooit eerder uitgebrachte sessieopnames en ook thuisdemo's. Dat zijn zeg maar proefjes die de Beatles opnamen voor ze echt de studio indoken. En ik denk dat dat een must-have is toch wel voor de fans, iets dat je niet wil missen. Die heruitgave van Rubber Soul, het verschijnt op vrijdag 2 oktober. Straks zomer op de radio met Casey and the Sunshine Band. Een van hun zomerse 70s songs, namelijk Come to My Island. En ik heb ook Massachusetts van de Bee Gees.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gewoon, ik voel dat mijn cliënteen.
5: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
8: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
9: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Your Golden Year.

De uitnodiging van Casey en de Sunshine Band. Come to my island. Alhoewel, ja, je eigenlijk helemaal niet ver hoeft te gaan voor mooi weer. Het is dan ook al een hele maand mooi zomerweer. En dat merken ze ook aan de kust. Ze hebben daar namelijk de beste julimaand in jaren. Het is van de coronaperiode geleden dat de kust nog eens zoveel bezoekers had. In juli werden er 5,6 miljoen overnachtingen geteld. Dat is 14% meer dan diezelfde julimaand vorig jaar. En ook de dagjestoeristen waren met veel, bijna 3 miljoen. En ja, eerlijk, dat is ook altijd wel leuk, vind ik, naar de zee gaan. En het is er tegelijk ook een beetje frisser dan in het binnenland. En dat is natuurlijk vaak ook meegenomen. Hè. Het is 9:10, wellicht heb je al gegeten. Wel, dan is het een goed idee om een beetje te gaan bewegen. Ik stel voor dat we gaan dansen met Amy Stewart, Knock on Wood. Ik heb ABC ook, The Night You Murdered Love.

Wat heeft dit nummer toch een leuk baslijntje ook, hè? ABC met The Night You Murder Love. Het is vrijdag, bijna weekend dus. En dat is het moment ook waarop iedereen wat meer tijd heeft, wat meer ontspannen is en misschien ook wel eens richting een feestje trekt. Wel, ik heb een nummer dat al decennia lang erin slaagt om de dansvloer te laten vollopen. En dat door het enthousiasme ritme van dit, ja, met disco, zit je natuurlijk altijd goed, hè? Eentje uit de late jaren 70's van Amy Stewart. Dit is Knock on Wood.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: We gaan straks met de trein dankzij de Monkees. Ik heb ook Ma Baker van Boney M.
5: Your golden years. Nostalgie plus.
4: 9 uur, nieuws dus met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Artsen moeten minder vaak het bloed trekken van hun patiënten. Het RISIF werkt aan strengere richtlijnen, want elk jaar je bloed laten trekken op te veel cholesterol bijvoorbeeld, dat is echt niet nodig. 1 keer om de 5 jaar is genoeg, vindt het RISIF. Er komen ook nieuwe regels rond vermoeidheid, zwangerschappen, levertesten en de schildklieren. Elk jaar worden bij ons 16 miljoen bloedonderzoeken gedaan en dat kost de sociale zekerheid zo'n 670 miljoen euro. En dat bedrag moet omlaag, zegt het RISIF. De medische voorwaarden voor toekomstige soldaten in ons leger versoepelen vanaf 1 september, bevestigt defensieminister Franke. Want de huidige medische keuring is veel te streng. En door de lange lijst met uitsluitingen kunnen veel kandidaat-militairen niet aan een opleiding beginnen. Minister Franke vindt dat ons leger alle soorten mensen nodig heeft en niet elke soldaat moet voldoen aan dezelfde superstrenge voorwaarden. Tenzij F-35 gevechtspiloten natuurlijk. En de Wereldvoetbalbond, FIFA, verandert zijn plannen niet om aandelen in het WK aan privé-investeerders te verkopen, ondanks de wereldwijde kritiek. Zo beloofden de leden van de Europese Voetbalfederatie UEFA dat ze FIFA boycotten als het plan doorgaat. Maar de Wereldvoetbalbond die spreekt van onjuiste berichtgeving in de media en elk lid van die bonden zal kunnen stemmen op basis van juiste feiten, zei de leider van de FIFA nog, Infantino. Vanmorgen veel lage wolken, daarna breekt de zon wel door, maar er zijn ook wolkenvelden deze namiddag. 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden. De kans op een bui 's avonds stijgt wel.
4: Dankjewel Bart. De files waren wellicht 5 minuten of meer. Het is maar op 1 locatie voorlopig. En dat is de Brusselse binnenring. Er komen 10 minuten bij tussen Tervuren en Leonard, waar een defect voertuig de linkerrijstrook verspert.
7: De zomer van je leven.
8: Sebastian de Krop.
9: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
10: This is the story of Ma Baker.

Het was een allereerste hit bij ons nog voor I'm a Believer, Last Train to Clarksville van The Monkees. Het is vrijdagochtend, bijna weekend. Straks komt de zon erdoor en het is vanaf 11 uur de finale van de Zomertop 500. Dat klinkt als een mooie dag, dat is het zeker, maar ja, het kan altijd beter. Alles kan beter. Wel, misschien wordt het nog beter voor jou als jij straks een van je favoriete songs hoort. En dat kan, want iedere dag of iedere ochtend in de zomer van je leven kan jij doorgeven welke muziek je wil horen. Dus reageer ook even en stuur de titel en de naam van de artiest of groep die ik voor je moet spelen over een kwartiertje ongeveer. Dus open even de website van Nostalgie, nostalgie.plus, of stuur een bericht via WhatsApp op 0477 900 800. Wat mag ik voor jou straks spelen? Reageer en misschien komt het er dus wel aan. En intussen wat zomerse muziek, die heb je te danken aan Katrina and the Waves, maar ook aan Mocedades uit Spanje, Spaanstalig. Eres tú.

0: De radio's die hadden succes met de na-na-na. Weet je nog welke? Trina and the Waves, die gingen hen voor. En misschien dat Bart Peters hier wel de inspiratie haalde. Sun Street van Katrina and the Waves. En we gaan van Sun Street naar Sacramento, een hele andere locatie. Middle of the Road, muziek van hen dus onderweg. En ook een hele leuke van James Brown, the godfather of funk. I got you, I feel good.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

De zomer van je leven, die zet je ook in met de zelfgekozen muziek. Dat doen we hier iedere ochtend. Je krijgt de kans om een suggestie te doen van een plaats of een groep of een artiest die je wil horen. En Rita heeft ook een bericht gestuurd. Ik had haar net aan de lijn, Rita, maar ze wil het niet zelf vertellen op de radio. Daar vindt ze het een beetje te stressvol, dus ze heeft het aan mij overgelaten. Wat wil ze graag horen? Wel, dat is Georgie Girl van The Seekers. Dat geeft haar een instant geluksgevoel en brengt haar terug naar de warme zomer van 1976. Het was een zomer die ze met haar broer en met de vriendinnen veel op het water doorgebracht heeft. En vertelt ze erbij, mijn vriendinnen werden dan ook wel eens het liefje van mijn broer. Op die manier natuurlijk. In ieder geval zijn het veel leuke herinneringen die naar boven komen. Allemaal dankzij dit Georgie Girl van The Seekers.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Rob de Nijs, als luisterend oor, zet een kaars voor je raam. Het is rustig onderweg, geen files gemeld op de Vlaamse snelwegen, dat is altijd goed. Misschien dat het naar het zuiden toe wel wat drukker is, want ja, vrijdag, zaterdag, dat zijn zo vaak de dagen dat veel mensen wel op vakantie vertrekken met de auto richting Frankrijk bijvoorbeeld. En daar neem ik je ook mee naartoe met Mike Oldfield en Maggie Riley. En zometeen ook nog Eddie Cochran, Summertime Blues.

0: Het is er eentje die ontbreekt in de zomertop 500. Helaas, maar waar niet aan bod gekomen dit jaar. Dus een beetje zonde, mochten we het volgend jaar overdoen. Dan vind ik dat je daar toch rekening mee mag houden. Want dat is er een die er echt wel in thuis hoort. Summertime Blues van Eddie Cochran. Straks om 11 uur gaat de lijst verder. Leen heeft gisteravond tot top 100 al mogen openen. En ja, hoe dat verder gaat, je kan eigenlijk al even gaan kijken op nostalgie.nl. Plus onze website, want daar vind je al het grootste deel van de lijst. Alleen het bovenste deel, dat houden we nog even geheim. Om het ja spannend te houden ook wel. Dus ga al even kijken, dan heb je al zicht op wat er aankomt straks vanaf 11 uur. Intussen hou ik je gezelschap in de ochtend met goede muziek. Met het beste uit 60s, 70s en 80s. Chicago staat klaar, dat mooie If You Leave Me Now. En ook Earth, Wind & Fire met Star.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld!
6: En een avonturenparcours!
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Krevel.
7: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en

Chicago. Het is de manager van de band die verrassend genoeg hier de akoestische gitaar speelt. Hij speelde de demo-versie in om te tonen hoe het moest. En de mannen van Chicago vonden het zo goed dat ze het gewoon behouden hebben. If You Leave Me Now. Zometeen Roger Daltrey van The Who solo na F4 David. Words.

Roger Daltrey met Giving It All Away. Het is vandaag nog een voorlopig grijze ochtend. Op veel plaatsen nog wat bewolkt, maar het gaat beter worden. De zon komt erdoor. Het wordt warm ook opnieuw. Dit weekend richting 30 graden. En dat mooie weer zou aanhouden tot midden augustus, naar verluid. Ik heb een zomerse van Ace of Base. Zo. En dit is al Tom Jones. It's not unusual. It's not unusual.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jammer!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
4: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De komende minuten worden leuk, voor zover ze al niet waren natuurlijk, dankzij de Sweet Funny Funny. Your golden years, nostalgie plus. Het is 10:00, Bart van Langenhoven komt erbij met nieuws.
3: Goedemorgen. Vlamingen betaalden een recordbedrag aan belastingen op schenkingen. Net geen 700 miljoen euro vorig jaar, dat is 20% meer dan in 2025, bewijzen cijfers van Vlaams minister van Financiën Ben Weitz. Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen en vastgoed. Komt vooral omdat al maar meer mensen bewuster hun vermogen beheren en plannen als ze nog leven. En een schenking geeft ook gemoedsrust en zekerheid, vooral bij partners en kinderen. Aan zee spreken ze van de beste maand juli in ruim 4 jaar tijd. Hotels en appartementen noteerden de afgelopen 4 weken ruim 5,5 miljoen overnachtingen, blijkt uit cijfers van Westtour. Bijna 3 miljoen vakantiegangers trokken naar een van de kustplaatsen. Vooral dan Vlamingen en Walen, maar ook het aantal Duitse toeristen stijgt. Voor augustus lijken de hotels aan zee voorlopig iets minder mensen te ontvangen. Komt omdat de feestdag van 15 augustus op een zaterdag valt, waardoor er geen echt verlengd weekend is. En de Italiaanse voetbalwereld rouwt, want een van hun absolute iconen is gestorven. De legendarische verdediger Franco Baresi, aanvoerder van het roemruchte AC Milan uit de jaren 1980 en 1990. Hij was 66 jaar. Baresi won onder meer 3 maal de Champions League en 6 Italiaanse titels. Voetbalkenners noemen Baresi een van de grootste libero's uit de geschiedenis van het voetbal. Over de doodsoorzaak wordt voorlopig niets gezegd. De voetballegende liet vorig jaar wel een longknobbeltje verwijderen. Afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt weer bij 25 tot 33 graden. 'S Avonds is de kans op een bui maandag.
2: Dankjewel Bart. 1 file op dit ogenblik met een verliestijd van 5 minuten of meer. En die staat op de E313 naar Antwerpen. Er komen 5 minuten bij tussen Ranst en Wommelgem.
4: De zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop.

Jerry Buckets en de Union Gap met Young Girl. Het is nog maar een uur tot de finale van de Zomertop 500. 99 nummers heb je nog te goed in de lijst. En straks om 11 uur gaat Domi verder. En Leen is er vanmiddag vanaf 3 uur om af te tellen naar de nummer 1. Luc die stuurt dat hij hoopt dat er een dansbaar nummer is. Helemaal bovenaan op die eerste plaats. Hij was en is nog steeds de eerste op de dansvloer. En hij weet dat er veel zomerse liedjes zijn waar een dansje bij hoort. De Ketchup Song, La Bamba bijvoorbeeld, de Lambada, de Macarena en zo zijn er nog een hele hoop. Hè. Dus het zou kunnen, maar we zullen het moeten afwachten natuurlijk hoe de Zomertop 500 verder gaat. Straks om 11 uur dus het vervolg van deze hele mooie lijst. Ik heb straks een artiest en een nummer dat al geweest is een van de voorbije dagen. José Feliciano. Gisteren kreeg je nog Que Será, dat was zijn hoogst genoteerde. Ik heb een andere die het ook goed gedaan heeft in de Zomertop 500. En dat is Ponte a Cantar. José Feliciano dus over een paar minuten in je ochtend. Eerst is het aan Rod Stewart. Een van zijn vele grote 70s classics in dit geval. Er is Maggie May.

0: Luisteraar Johan, die rekende uit dat het 20 weken is tot kerst. Daar houdt deze man ook van, denk ik, met zijn grote kersthit Feliz Navidad. Maar hij is duidelijk in alle seizoenen thuis, ook in de zomer. José Feliciano met Ponta Cantar. Het is hoogzomer natuurlijk. We zitten echt midden in de zomervakantie. 31 juli, één maand ligt achter ons. Eén maand zomervakantie is nog te gaan. Dus ja, ook op de luchthaven zullen ze ongeveer half weg zijn, denk ik. Brussels Airport. Onze reporter Ellen Petrie die staat daar iedere dag voor ons op zoek naar zomerverhalen. En ze heeft er straks alweer eentje. Eerst Sony en Cher, een heel bekend en een heel populair koppel uit 60s en 70s. The Beat Goes On is een van hun hits. En Gilbert O'Sullivan die staat ook klaar. Nothing Rhymes.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a muscle of a lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
10: Kom, laat je inspireren.
11: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
10: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
11: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
12: Your golden years.
13: Het beste uit de 60s,
12: 70s
13: en 80s.

0: Ik denk dat Sony er een was met veel humor, want hij heeft dit op zijn grafsterk staan. The Beat Goes On, Sony en Cher. Straks muziek over een eenzame fietser, Cock Robin ook. En Don't Leave Me This Way in mijn favoriete versie. En als de disco-versie van Thelma Houston.
1: Ribbe de Bee met Petri.
0: Maar eerst neem ik je mee naar Brusselse Airport bij onze reporter Ellen Petri. En zij heeft de vakantiejob van haar leven. Ze mag namelijk een hele dag rondhangen tussen mensen die op reis vertrekken of terugkeren. En die zijn vaak nog zo blij en nog zo gelukkig. Ellen staat op dit ogenblik in de aankomsthal. En dat bij een Nederlander die een ballon bij zich heeft.
2: Meneer, kom even bij mij. Ik zie hier staan met een ballon. Wie speciaal kom jij halen?
3: Mijn vriend komt bij mij wonen vandaag. Dus vanuit Gran Canaria.
2: Dus hij is een Spanjaard?
3: Ja.
2: En hij komt speciaal helemaal naar hier om vast bij jou te wonen.
3: Ja, dus het is een hele speciale dag. Dus het verdient wel een ballonnetje.
2: Absoluut. Mij zijn ze nooit komen halen met ballonnen en bloemen. Dus, en hoe lang zijn jullie al samen?
3: Een jaar samen en we kennen elkaar 2 jaar.
2: En het is echt de liefde van uw leven?
3: Dat denk ik wel. Ja, hij zit nu met al zijn spullen in het vliegtuig. Dus, ja.
2: Met al zijn spullen? Dat is veel? Of zijn er ook meubels bij die hem laten overkomen?
3: Nee, nog niet. Hij komt nu met twee grote koffers. Dus de rest, dat zien we wel.
2: En hoe komt dat hij naar hier komt en dat jij niet zegt van oh, ik ga naar Gran Canaria voor je werk of zo?
3: Nou, hij wilde sowieso al deze kant op komen. En ja, ik heb hier al een huis en een baan en alles. En hij is net afgestudeerd, dus dit was makkelijker.
2: En hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen?
3: Vakantie, 2 jaar geleden. Dus we kwamen elkaar tegen en we zijn elkaar niet meer uit het oog verloren.
2: Was het direct liefde op het eerste gezicht van?
3: Ja, allebei, ja.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Wauw.
3: Ja, dat is echt heel cute.
2: Hebben jullie de familie van elkaar al ontmoet?
3: 2 maanden geleden ben ik op Gran Canaria geweest en heb ik zijn hele familie ontmoet. Ouders, opa en oma, tantes, nichtjes, neefjes, iedereen. Ja.
2: Maar ik neem aan, het is niet zo heel ver dat jullie regelmatig toch nog wel op bezoek gaan. Hè?
3: Als het mij ligt wel. Ja, augustus gaan we in ieder geval weer.
2: Ja, het is wel mooi, je komt naar hier, maar dan jobgewijs moet het toch ook wel allemaal lukken. Hè?
3: Ja, we gaan het afwachten. Heel veel zin in. We gaan eerst gewoon eens even lekker samen gelukkig worden en zorgen dat hij zijn plekje ook vindt in Nederland in dit geval. En dan komt de rest vanzelf.
2: Dat was, en dan ook nog 2 ballonnen en bloemen.
3: Ja.
2: Ik ga uw momentje niet afnemen. Ga er maar naartoe.
3: Dankjewel.
2: Geniet van elkaar. Veel succes.
3: Ja hoor.
2: Doei.
1: Nostalgie Plus.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De zomer van je

0: Boudewijn de Groot over een eenzame fietser. Ja, ik denk dat ze eerder met veel zullen zijn, want de zon die komt er stilaan door. En het is nog niet te warm, 20 of 21 graden momenteel. Dus het is prima fietsweer. Jimmy van Boudewijn de Groot. Zorg wel, als je met de fiets onderweg gaat, dat je op tijd terug bent voor de zomertop 500. Over 20 minuten is het zover. Straks tellen we af verder naar de nummer 1. En die kom je te weten net voor 6 uur vanavond. En zal ik de temperatuur alvast wat opdrijven met de Italiaanse groep Azzotto San Salvador.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: De zomer van je leven.

Ideaal voor op een Italiaans terras met een lekkere gelato of een café macchiato. San Salvador van de Italiaanse groep Azzotto. Dat is een project van Celso Valli. Zou wel meer Italo-disco-nummers produceren. Dicento van Mattia Bazar bijvoorbeeld ook. En later werkte hij als sterk schrijver en producer ook nog voor onder andere Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Laura Pausini en Giovannotti. Dat is een mooi lijstje, vind ik. Straks reclame voor de Jeans met dank aan David Dundas. Simon & Garfunkel ook. En eerst Peter Frampton. Show me the way.

Ze worden in het najaar beide 85 en toch toeren ze nog vrolijk rond. Elk apart weliswaar, Paul Simon en Art Garfunkel met The Boxer. En zo is het bijna 11 uur. Zit je ook al klaar voor de finale van de zomertop 500? Domi en Leen vanmiddag tellen verder af tot aan de nummer 1. Ik hoop op La Bamba van Los Lobos helemaal bovenaan. Maar of dat ook zo is, dat gaan we samen ontdekken. Veel plezier, een mooi weekend. Ook al, ik heb eerst nog David Dundas met Jeans aan.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank je,
13: Imoweb! Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
14: Een zeer goedemorgen. We zitten klaar voor de grote finale van de zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus.
15: Goedemorgen.
14: En daar gaan we zo meteen aan beginnen. Eerst het nieuws van 11 uur.
16: Goedemorgen. Meer en meer ouders kiezen bewust voor borstvoeding, maar dan moeten ze wel goed ondersteund worden, zegt het agentschap Opgroeien. Met de juiste informatie en professionele begeleiding, dan geven mama's vaker ook langer borstvoeding. Vorig jaar kregen 8 op de 10 baby's dat, een lichte stijging als je dat vergelijkt met 2025. Vooral kinderen met een moeder van niet-Belgische origine kregen meer borstvoeding. En al maar meer ouders combineren die borstvoeding met flessenvoeding. En dat vindt kind en gezin een beetje spijtig, want als een baby enkel borstvoeding krijgt, is die beter beschermd tegen infecties en allergieën. In Pakistan zijn 10 bergbeklimmers bedolven onder een lawine die hen een kilometer zou hebben meegesleurd. Pakistanse reddingsdiensten konden al 4 lichamen terugvinden. Na de andere zoeken ze nog verder natuurlijk, onder meer met legerhelikopters. De bergbeklimmers zaten op 6600 meter hoogte toen de lawine hen verraste. Onder de klimmers is de wereldberoemde Nepalees Nirmal Purja. De man van 43 werd wereldberoemd toen hij in 2019 in 6 maanden en 6 dagen de 14 hoogste bergtoppen in de wereld beklom. Een record is dat. Er is ook een documentaire over gemaakt. En onze tennisvrouwen spelen eind september de kwartfinales van de landencompetitie of de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En kapitein Wim Fisset selecteerde al 4 tennisters. Hanne van de Winkel, Jelien van Drommen, Greet Minne en dubbelspecialiste Magali Kempen. Of onze beste Belgische tennister Elise Mertens bij de selectie komt, dat beslist de tennisfederatie later deze zomer. Afwisselend wolkenvelden en zonnige periode bij 21 tot 29 graden. Vanavond wisselend bewolkt met kans op een buitje. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden. Maandagavond is de kans ook op een bui.
17: Zomer top 500.
18: Domi Kromme.

0: Top 500.
1: Met de nummer 100 om deze laatste dag van de zomer top 500 af te trappen hier bij Nostalgie Plus. Gloria Estefan en Oye Mi Canto, Hear My Voice, bestond trouwens ook een Spaanstalige versie van. Goedemorgen, we gaan aftellen tot een uur of zes naar de ultieme zomer nummer 1. En ja, we hebben de week er wel voor gekozen, hè, om die zomer top 500 op je los te laten. De temperaturen waren ernaar en door de muziek die uit je radio straalde gingen die temperaturen net een klein beetje meer omhoog. Straks gaan we naar een plaat uit 1968 van de Love Affair op nummer 98, Everlasting Love nu op nummer 99. Een plaat die gegarandeerd weer de rest van de dag in je hoofd gaat blijven zitten. Het is van Crystal Waters, heet Gypsy Woman.

Wat een goed muziekjaar was het toch, 1968, met een van de mooiste pareltjes die gemaakt werden in dat jaar. Op nummer 98 stond The Love Affair met Everlasting Love. Niet helemaal een one-hit wonder, maar toch wel hun grootste hit die ze afleverden dat jaar. Straks een track van het album Dancing on the Ceiling van Lionel Richie met Sela op nummer 96. Krijg je helemaal een zomers gevoel bij. Nu eerst echt zomer in je radio steken op 97 met Wes en Alané.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

De lekkere muziek van Lionel Richie op nummer 96 en Sela hier bij Nostalgie Plus. En nu tijd op nummer 95 voor Rafaela Cara, die in Italië en in Spanje een absolute tv-ster was. Zangeres, danseres, actrice en presentatrice. En ze was haar tijd ver vooruit. Rafaela Cara, a far l'amore, comincia tu.

Haar tijd dus fel vooruit. In die tijd al een groot stijlicoon voor de LGBTQ-gemeenschap. Rafaella Cara. Een paar jaar geleden was haar andere hit, waar we de naam nu even snel, ik was net toch aan het denken, van ons brood. Even kijken welke plaat het was. Oké, laat maar zitten. Rafaella Cara in ieder geval met haar grootste hit, A Far L'Amore Comincia, toegenoteerd op nummer 95 in deze lijst. En dit kwam van de soundtrack van de tv-serie Miami Vice. Glenn Frey op 94.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: De zomer top 500 bij Nos.

Cadernetto nummer 94. Glenn Frey met The Heat Is On. Machtelt merkt terecht op dat dat niet uit de soundtrack van Miami Vice was, maar wel uit de soundtrack van Beverly Hills Cop. Die Glenn Frey maakte iets anders voor de soundtrack van Miami Vice. Dat was We Belong to the City, dat wat daarin te horen was. Ik was even in de war. En nog een rechtzetting van daar straks met die Rafaela Cara. Pedro was het liedje waarnaar ik op zoek was. Mijn brein had even wat kortsluiting, denk ik. Nummer 95, Afarle More Comincia Tu. En dit is nummer 92, dat is weer zo'n meezinger van Gilbert Montagnier.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De zomer top 500.
4: Nostalgie Plus.
1: Nummer 91.

prominent aanwezig in de film Michael. Die periode waarin hij dit album opnam, Off the Wall. Zijn eerste samenwerking met Quincy Jones. Michael Jackson op nummer 91 met Don't Stop Till You Get Enough na Gilbert Montagnier. Dat is een van de drie noteringen in deze lijst die we daar straks tegenkwamen met Les Sunlight des Tropiques op nummer 92. Straks een plaats die eigenlijk al redelijk oud was toen het uitkwam. Iedereen zong het mee in 1999. Mambo No. 5, A Little Bit of Monica en al die meisjesnamen die voorbij gaan komen. Straks kan je ze weer allemaal opsommen met Lou Bega. Nu eerst UB40 op nummer 90 met Red in the Kitchen.

0: De Zomer Top 500.
1: Het was origineel van Perez Prado natuurlijk, deze King of Mambo song van 1949, daar kwam het uit. En een dikke 50 jaar later kwam daar een tekstje op en iedereen zong het mee over de hele wereld. Het was nummer 1 in heel wat hitlijsten bij ons, in Nederland bijvoorbeeld, in Frankrijk, in Engeland en in Duitsland. En in Frankrijk stond het zelfs heel lang op nummer 1, 20 weken om precies te zijn. Lou Bega met Mambo Number 5, nu nog altijd kan je het meezingen, al die meisjesnamen. Die Lou Bega trouwens inspireerde op meisjes die hij kende in zijn tienerjaren. Die moet er flink wat versleten hebben dan, denk ik. Zometeen op nummer 87, een one-hit wonder uit 1974. Waar je zou denken dat de mensen echt wel uit California kwamen, maar niks was minder waar. Beach Baby van The First Class komt er zometeen aan op nummer 7.

Het kwam dus niet uit Californië, maar het was wel een studiobedenksel van John Carter en Gillian Shakespeare. Gemaakt dus in Engeland, waar het misschien op dat moment hard aan het regenen was. First Class op 87 met Beach Baby. Julie Eclair scoorde in de jaren 70 zijn allergrootste hits. En in de jaren 80 volgden eraan nog wel een paar kleine hitjes van, alhoewel klein, dit kan je niet klein noemen, in 87.

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goedemorgen. Goedemiddag moet ik zeggen. Het is al 12 uur alweer. Nummer 85 staat voor je klaar. The Village People met YMCA. Twaalf uur, middag dus, met Bart het nieuws nu. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. 40.000 migranten staken de voorbije dagen en uren de grens over tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta. Het gaat vooral om jonge mannen en tieners. Migranten proberen vooral via de zee Ceuta te bereiken, al zwemmend of met de boot, om van daaruit naar andere Europese landen te geraken en een verblijfsvergunning te krijgen. Bij die bestorming kwamen zeker al 19 mensen om. Spaanse premier Sanchez bezoekt vanmiddag Ceuta om er eventueel de noodtoestand af te kondigen. En ook in Melilla, een andere Spaanse enclave in Marokko, stromen de migranten toe. En de Franse binnenlandminister Núñez die kondigt extra grenscontroles aan dus die grens met Spanje. Hij volgt de situatie in Ceuta op de voet en overlegt ook met de Spaanse regering uiteraard. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 jaar in levensgevaar toen ze uit een raam van de tweede verdieping viel in een opvangcentrum. Het incident gebeurde gisteren in de vooravond. De peuter vecht nog altijd voor haar leven in het ziekenhuis. Politie van Sint-Niklaas onderzoekt hoe de val precies kon gebeuren. In het opvangcentrum verblijven vandaag zo'n 165 mensen, waaronder gezinnen en alleenstaanden. Diesel tanken doe je best nog vandaag, want vanaf morgen betaal je er 4 eurocent meer voor aan de pomp. Een liter diesel kost je dan maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de olieprijzen stijgen. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden bij 21 tot 29 graden. Vanavond wisselend bewolkt met kans op een buitje. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. En ook maandag schijnt geregeld de zon. Soms ook wat wolken bij 25 tot 33 graden. Maandagavond is er ook kans op een bui.
6: Zomer top 500.
7: Domi Kromme. Nostalgie Plus. Nummer 85.

0: Zomer Top 500.
1: Dat ze heel veel uptempo nummers hebben gemaakt, dat kunnen we niet zeggen. Maar dit was er eentje die er echt wel uitsprong uit 1983. Was van een EP'tje dat ze uitbrachten in die periode. Dat was de Extended Dance Play met 4 tracks daarop. En een van die tracks heette Twisting by the Pool van Dire Straits op nummer 84. En daarvoor op 85 Village People en YMCA hier bij Nostalgie Plus op de laatste dag van de zomer Top 500. Tot 6 uur vanavond, de grote finale. En straks kan je genieten vanaf de 3 uur met Leen in deze lijst. En kan je allemaal volgen en zien wat er allemaal al gepasseerd is in de zomer Top 500 via onze website nostalgie.plus, behalve de bovenste 50. Die houden we nog even geheim. En nu gaan we naar een pionier van de merengue en de bagata uit de Dominicaanse Republiek was hij afkomstig. En in 1991 scoorde hij bij ons zijn allergrootste hit met De Bubbels van de Liefde. Vertaald, want ja, zo kan je natuurlijk geen hit scoren. Burbujas de Amor heette het, van Luis Guerra.

0: Zes keer staan ze in deze lijst. En dit is de hoogstgenoteerde van de band op nummer 82 uit 1980. Deze Ladies Night van Kool en de Gang. En zometeen trekken we naar Frankrijk met de La Ballade de Jean Zereul. Dan heb ik het uiteraard
1: de
0: over.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
15: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
16: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
17: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Iedereen zong het mee in de zomer van 1976. Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. En die plaats stond genoteerd in de zomer top 500 tot nummer 81. Jawel, we komen langzaam maar zeker dichter bij de nummer 1. Die gaat Leenje straks presenteren om even voor 6 uur in deze lijst. Zometeen blijven we in eigen land met de radio's en swimming in the pool. Nu Sniff in the Tears op nummer 80 met Drive.

Dat zijn slim gasten die zoeken verkoeling. Waar verkoeling te vinden is, swimming in the pool van de radio's. Nummer 80 in, nee, nummer 79, daar zitten we al in deze lijst. En nu een man die flink wat keren genoteerd staat in de zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus. In totaal kwamen we hem 5 keer tegen en dit is de hoogste notering op nummer 78 voor Kid Creole en de Coconuts. Dit is Annie, I'm Not Your Daddy. Het is een grote hit in 1982.

0: De Zomer Top 500.
1: Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Barry Maguire het zou opnemen. Je weet wel, de zanger van Eve of Destruction. Maar uiteindelijk hielden ze dat toch zelf voor hun eigen band, de Mamas en de Papas. Geschreven door John en Michelle Phillips, die het gewoon in de winter schreven. En het was eigenlijk een liedje voor de nazomer. Hè? When the leaves are brown, dat is als het herfst is. Maar het klinkt helemaal zomers en daarvoor een terechte plaats in de zomer. Top 500 bij Nostalgie Plus, de Mamas en de Papas. Met California Dreaming op nummer 77. Zometeen een artieste uit Italië. Ze was spraakmakend in 1987, want de videoclip die te zien was op televisie, daarin liet ze wat meer zien dan alleen maar haar bikini. Nu kan je niet zeggen dat die videoclip echt wel hoogstaand was en dat dat met heel veel productiemiddelen was gemaakt. Maar het maakte in ieder geval wel indruk op flink wat mensen. Want het werd een grote zomerhit in 1987 voor Sabrina en Boys. Zometeen.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De zomer

Voor de plaat mochten ze rekenen op de medewerking van een ander belpop-icoon, namelijk André Brasseur op orgel, nummer 75, voor een van de grootste hits van de groep rond Danny Klein, Vaya con Dios natuurlijk, en What's a Woman Without a Man. Chic maakte een liedje omdat ze een discotheek niet binnenkwamen. Chic Le Freak heette dat zometeen op nummer 73. Nu eerst Rem over aan de Groenewoud met Cha Cha Cha.

Ze waren dus uitgenodigd door Grace Jones in Club 54, Studio 54 in New York, maar mochten daar niet binnen en ze riepen daar ah, fuck off. Maar dan konden ze dat toen niet op plaat gebruiken en het werd uiteindelijk Freak Out van Chic, Le Freak, nummer 73 in deze lijst. En nu een plaatje waar mensen die de jaren 80 hebben meegemaakt en af en toe een keertje naar de Nederlandse televisie keken, misschien wel kunnen denken: Veronica komt naar je toe deze zomer, want dat werd hiervoor gebruikt. Het was van James Last op nummer 72, Biscaya.

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De laatste 70 platen staan hier klaar met het nummer 70 zometeen. Pino D'Angio, Ma Quale Idea. Het is 1 minuut over 1, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De kust heeft er een topmaand op zitten. Het is de beste julimaand sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 5,5 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagjes toeristen. Dat meldt het provinciebedrijf Westtour. Het aantal overnachtingen ligt 14% hoger dan vorig jaar. En daar zit het warme weer uiteraard voor iets tussen. Heel wat toeristen zochten wat verkoeling aan de kust, vooral dan Vlamingen, maar ook steeds meer Duitse toeristen. Op de Spaanse enclave Ceuta zijn intussen al 24 migranten gestorven. Ze probeerden vanuit Marokko al zwemmend of met de boot naar het Europees grondgebied te geraken. 40.000 migranten staken de grens al over, maar intussen lijken heel wat migranten nu vrijwillig terug te keren naar Marokko. Europese landen zoals Nederland vragen Spanje om de grenzen beter te bewaken. Italië wil Spanje zelfs uit de Schengenzone weren. De Spaanse premier Sanchez is ter plaatse aangekomen en daar werd hij uitgejouwd door betogers. En ook de Aziatische Voetbalfederatie is tegen de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. De Aziatische Federatie is teleurgesteld en zegt dat ze de standpunten van de Europese en Amerikaanse federatie steunen. De FIFA zelf wil de plannen doorduwen en daar is de topadviseur van Infantino niet blij mee. Hij stapte zo net op omdat hij de plannen een slechte deal vindt voor het voetbal. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal enkele buien en maxima tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden en ook de volgende week genieten we van mooi zomerweer.
4: De zomer top 500. Domi Kromme.

0: Met dank aan Ain't No Stopping Us Now van McFadden en The Whitehead, want daar pikte hij de baslijn van. Alhoewel, eigenlijk moet je zeggen, samplede hij de baslijn van. Inspireerde hij het op. Maquala Idea, een van de best verkochte Italiaanse singles ooit.
1: Zomer top 500.
0: Van deze... Mag ik even kijken hoor, op welke plaats dat die stond. Pino Danjo op nummer 70 in de lijst. En net voor het nieuws nog 71. Shakira en Waka Waka, This Time for Africa. Maquala Idea, hoog in de hitlijsten dus in de zomer van 1980. En zometeen nog een plaat die zomers gevoel geeft, maar eigenlijk niet gaat over een zomersavontuur. Ik heb het over Les Lacs du Connemara van Michel Sardou. Die komen we zometeen tegen op nummer 68. Nu eerst een zomerhit die te zien was in 10 om te zien in de zomer van 1994. Met Wiltura.

Heel grappig dat Michel Sardou nooit in Ierland geweest was. Maar hij raakte wel geïnspireerd door een doedelzak, maar dan wel in een synthesizer gestopt, om dit liedje op te bouwen. Het leverde wel een grote hit voor hem op, op nummer 68 in deze lijst. Dat was Les Lacs du Connemara van Michel Sardou. En nu gaan we naar Perret, over dat kleine ezeltje waarvoor die, over die zong in 1971.

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que no te ves la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú y que tú, y vos un requito como tú. Que no te ves la junta, vos un requito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y borriquito como tú. Que no sabes si la junta. Borriquito como tú. Y yo sé más que. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú que tú que tú. Y borriquito como tú. Que no sabes si la junta. Borriquito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú. Más que tú. Más que tú. Y más que tú y borriquito como tú.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes,
3: Bumpy.
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jammer.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
5: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
5: Oh ja.
4: Wij klussen mee.
3: Yay! Gamma.
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize. Gaan we
12: promo koken?
13: Ik heb zin in iets zomers.
14: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank u, ImoWeb!
19: De Zomer Top 500.

Van de Dinky Toys, nummer 64 in de zomer top 500. Waar we langzaam maar zeker opschuiven naar de nummer 1. Dit is nummer 63. En zoals wel vaker met die reggae-hitjes uit de jaren 80, waren het covers van oudere nummers. En dat was ook bij deze het geval. Het origineel was namelijk al in 1978 uitgebracht door Charlie Pride. Het was een country liedje. En dit was een reggae-versie van June Lodge.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: De zoetgevoiste Julio Iglesias op nummer 62 met Quiere Me Mucho. En daar straks even overgeslagen. Per ongeluk Chris Rea on the beach. Maar gelukkig hebben we hem ingehaald, want die stond op nummer 65. En nu zijn we aanbeland aan nummer 61.
1: Nummer top 500.
0: En als een plaat waar je zonder twijfel niet op gaat kunnen blijven stilzitten. Het is van het duo George Michael en Andrew Ridgeley Wham. Hun grootste hit uit 1984 heette Wake Me Up Before You Go Go. Verdient uiteraard een plaats in deze lijst.

Wham! Wake me up before you go-go. Kunnen natuurlijk niet missen in deze lijst nummer 61 en nu. Een bewijs dat je niet altijd een wedstrijd hoeft te winnen om een wereldhit te scoren. Ze werden slechts vijfde op het wereldberoemde Sanremo Festival. Ik heb het over Ricci e Poveri. In 1981 brachten ze dit liedje uit. En ondertussen is het uitgegroeid tot een van de grootste stadionsongs in onder andere Milaan. De overwinningshymne van AC Milaan werd het. Ik heb het over Sara Perchetti.

Een band die al in de jaren 60 werd opgericht in Jamaica. En die in de jaren 70 al een heel grote hit had met onder andere Bad Boys. Bekend van de serie over de cops in Amerika. En natuurlijk uit de films, de Bad Boy films. En in de jaren 90 waren ze dan plotseling terug met deze reggae classic. Daarna volgde ook nog Rock With You, Inner Circle en La La La La Long. Op nummer 59, Sweat heet het liedje officieel. We gaan op naar het nieuws van 2 uur. Doen we met Eagles op 58.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Nog steeds al volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
7: Wie?
6: Jamma!
7: Yay!
6: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
6: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
6: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee.
7: Yay!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: En zo komen we langzaam maar zeker bij de top 50 van deze lijst. 57 staat klaar, Alexandrie Alexandra. En dat is dus Claude François zo meteen. Maar eerst het nieuws van 2 uur en daarvoor is er Vrouwtje. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De hevige brand in Slotendries in het Oost-Vlaamse Oostakker gisteravond is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een onderzoek van de branddeskundigen. De schade is groot, het dak is volledig afgebrand en de vlammen verwoesten ook een deel van het kasteel zelf. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg en raakte wat in verval. De eigenaars wilden het ombouwen tot een bed and breakfast. Het parket onderzoekt nu hoe de brand is aangestoken en wie de dader is. De brand bij het recyclagebedrijf in de Gentse haven is onder controle, dat zegt de brandweer die nog een tijdje ter plaatse blijft om na te blussen. Het vuur brak gisterenmorgen uit in een berg schrootafval. De brandweer zet onder meer een blusboot en drones in om een uitbreiding te voorkomen. Het moest ook een hele nacht verder blussen om de brand zelf nog te bestrijden. Een nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Het gerecht onderzocht of 2 Franse broers betrokken waren bij de overvallen en moorden op supermarkten in de jaren 80. Daarbij stierven in totaal 28 mensen. De lichamen van de Franse broers werden opgegraven, maar zonder resultaat dus. Het federaal parket zette 2 jaar geleden het onderzoek naar de bende van Nijvel stop. Maar burgerlijke partijen kunnen wel nog om bijkomend onderzoek vragen. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal enkele buien en maxima tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook volgende week genieten we nog van veel en mooi zomerweer.
2: De zomer top 500.
12: Domi Kromme.
2: Nummer 57.

0: Een postume hit in 1978 voor Claude François. Het nummer kwam uit net op de dag van de begrafenis van Claude François. Die, zoals je weet, tragisch om het leven kwam door electrocutie in zijn badkuip. Alexandrie, Alexandra.
1: Top 500.
0: En daarvoor ging hij een klein beetje bij zichzelf, want hij werd in Egypte geboren, vandaar. Nummer 57 en in de lange versie hier in de zomer. Top 500 bij Nostalgie Plus. Claude François en op 58 nog Hotel California van Eagles. Straks om 3 uur neemt Leen het over en zij gaat je begeleiden naar de nummer 1 in de grote finale van deze lijst. En ik heb zometeen nog Walking on Sunshine. Misschien wel de grootste hit van Katrina and the Waves op nummer 55. En nu eerst trekken we naar Brazilië met Astrud Gilberto en Stan Getz en Joao Gilberto en The Girl

0: Met Katrina and the Waves. En als een liedje als ADHD.
1: Top 500.
0: Maar de zonnecrème om de oren vliegt, denk ik. Nummer 55, Walking on Sunshine in deze lijst. Het is ondertussen wel heel vaak te horen geweest in alle soorten commercials en films en dergelijke. Denk bijvoorbeeld maar aan de film High Fidelity, waar het ook al een hoofdrol speelde. En nu zijn we aanbeland met een liedje uit 1977 dat in de jaren 80 een grote hit werd voor Bob Marley en The Wailers. Alles was te danken aan een verzamelalbum dat uitkwam in de jaren 80. Dat album heette Legend, waarop de grootste hits van Bob Marley en The Wailers werd samengesteld. De videoclip was heel erg opvallend, want er speelde een jongetje in mee die meteen de harten van vele miljoenen mensen veroverde. En het zorgde ermee voor dat One Love, People Get Ready opnieuw een hit werd in de jaren 80. Bob Marley en The Wailers op nummer 54.

de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: pizza.
1: Met dat instrumentje dat erin zit, dat is precies een mug is die je maar niet rond je oren vandaan krijgt. Dat was We're Going to Ibiza van de Venga Boys op nummer 53, één plaats hoger. Daarvoor gaan we terug naar de jaren 60 met een plaat die dankzij een van de Die Hard films opnieuw een grote hit werd. Summer in the City van The Loving Spoonful.

Het bewijs dat je een ijzersterke classic kunt maken die ook een krachtige boodschap uitstraalt. Want die Joanna is geen vrouw waar hij het over heeft. Maar wel Johannesburg van Zuid-Afrika. Wat in die periode nog altijd overheerst werd door het apartheidsregime. Plaatje werd, zal je niet verbazen, gebannen op de nationale radio in Zuid-Afrika. Maar wereldwijd werd het wel een grote hit voor Eddy Grant. Nummer 51 in de zomertop 500. Gimme Hope Joanna. En dit is nummer 50 van Lou de Preik en zijn Hollywood Bananas. Kingston.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De zomer top 500.

Tot op vandaag, hele nieuwe generaties hebben kennis gemaakt met deze plaat van Toad, hoofd nummer 49 en Afrika. En zo gaan we van zelfgedraaid ijs met heel veel smaak naar een soft ijsje waar de salmonella zo om de hoek lijkt te zitten. Nummer 48, Bart Kuil, zeil je voor het eerst.

Zo'n beetje gebaseerd op de Battle of New Orleans, dat in 1959 een hit was voor Johnny Horton. En dit kwam uit Duitsland overwaaien van de band rond Les Humphries, de Engelsman die zich in Duitsland gevestigd had met Mexico. In deze zomer top 500 bij Nostalgie Plus op nummer 47. En nu een van de best verkochte Belgische producties aller tijden op 46 staat Rocco Granata.

van de Spaans-Romani-familie die vanuit Spanje vluchtte naar aanleiding van de burgeroorlog in Spanje. En van daaruit een muzikale carrière uitbouwden als de Gypsy Kings, Bamboleo op nummer 45. Straks de grote finale en het vervolg van de zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus. Met Leen, dat is na 3 uur. Nu eerst deze openingszin die in 1976 waarschijnlijk super populair was en door heel veel jongens gebruikt werden op de stranden. Als ze bijvoorbeeld in Spanje een meisje wilden versieren. Heaven must be missing an angel van Tavares.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Tof dat je op deze mooie vrijdag, de laatste dag van juli, afstemt op Nostalgie Plus.
5: Your golden years. Nostalgie Plus.
4: We krijgen het nieuws van 3 uur van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Zo'n 25.000 migranten zijn vanuit de Spaanse enclave Ceuta teruggestuurd naar Marokko. Dat zegt het Spaanse Binnenlandse Zaken. De afgelopen uren drongen 60.000 migranten Ceuta binnen. Daarbij stierven zeker 34 mensen. Intussen werken Spaanse en Marokkaanse politieagenten samen om de migranten terug te sturen. De Spaanse premier Sanchez noemt de enorme toestroom een aanval op de territoriale integriteit. En hij beschuldigt mensensmokkelaars van het misleiden van jongeren. Zij hebben geruchten verspreid dat de grens met Spanje open stond. In de provincie Luxemburg zijn de voorbije week minstens 3 kampen vroegtijdig stopgezet, omdat jeugdbewegingen de regels rond brandpreventie niet naleefden. Dat zegt de provincie-gouverneur. In de provincie Luxemburg geldt een strikt verbod op vuur maken of het afsteken van vuurwerk. De kampen kunnen wel kookvuren gebruiken als ze ver genoeg liggen van bossen en struiken. Maar minstens 3 kampen hebben die regels dus niet nageleefd en moesten vertrekken. En het is nu helemaal officieel. Hugo Broos stopt dan toch als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd. Broos loste de Zuid-Afrikaanse ploeg naar het WK voetbal. Ze haalden dus verrassend tot in de 16e finales en verloren daar tegen Canada. Broos was toen nog mysterieus over zijn pensioenplannen. Er lag nog een contractverlenging tot 2027 op tafel. Maar hij heeft nu toch de knoop doorgehakt om te stoppen. Broos is 74. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal enkele buien en maxima tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook volgende week genieten we nog van veel en mooi zomerweer.
4: Dank je, Frank. Op de E40 Brussel-Gent verlies je 20 minuten van Aalst tot Wetteren. Op de E313 Lummen-Antwerpen. Ook 20 minuten van Massenhoven tot Ranst. R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Nederland. Nog een kwartier van Antwerpen-West tot Berchem. R1 Antwerpen-Gent. Daar verlies je 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
7: De zomer top 500.
8: Leen de Marais.
9: Nostalgie Plus.
8: Nummer 43.

0: Vibrations zullen goed zitten. Dat garandeer ik je de hele middag hier bij Nostalgie.
1: De Zomer Top 500.
0: Een goede middag. Dit is de laatste rechte lijn naar de nummer 1 in jouw Zomer Top 500. Nog 41 songs heb ik hier door jou gekozen. Met uitstekende temperaturen voor een top, voor festivals en voor een Pride. Want in Amsterdam is de Pride bezig. Een van de hoogtepunten op die Pride zal morgen gebeuren, nu zaterdag, want ze heeft bevestigd. Zaterdag gaat het gebeuren. De vraag is nu, waar zal het zijn? Madonna komt optreden op de Pride in Amsterdam. Zal het op de Kanaal Pride zijn? Dat is een stoet van boten op de kanalen en de geruchten doen de ronde dat ze op die, een van die boten zou optreden. Dat is niet bevestigd, maar één ding is zeker als ik dat lees en hoor. Amsterdam is zowel niet te harden van al dat volk, zeker in de zomer. Laat staan met het volk van de Pride erbij. Laat staan met de Madonna-fans erbij. Wij gaan dat hier in alle rust doen naar Madonna. Luisteren, hè. De hoogst genoteerde in deze top is Holiday, Madonna.

Ze heeft een nieuw album te promoten, vol dansmuziek. En dan willen mensen al wel eens uit zijn kot komen, naar de Pride in Amsterdam bijvoorbeeld. Holiday van Madonna, genoteerd in onze zomertop 500. En dit hier is een cover van een Duitse song van Bosse, Frankfurt Ode. En in het Nederlands heet dat dan Zoutelanden.

0: ben ook blij dat jij hier bent voor zometeen de laatste Boni M.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
7: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar tenen.
9: Tenen?
8: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
9: Oh.
8: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
10: Goh, ik voel dat mijn cliënten.
11: Sessibo.
8: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: De zomer top 500.
14: Nostalgie Plus.
15: Nummer 39.

Boni en met Sunny. En daarmee zijn ook zij helemaal uitgezongen. Het origineel van het volgende komt uit 68, is de soundtrack van de film Buonasera, Mrs. Campbell. André van Duin hoorde het passeren tijdens de film en dacht, nou, daar kan ik wel wat mee. En verzon er zelf de heerlijke tekst bij van Als de zon schijnt, heerlijk nummer. En daarna Summer Holiday van Cliff Richard en The Shadows.

0: nadien kregen ze wel ruzie over wie gevraagd had om samen te werken en wie dus de vragende partij was. Enfin, over alles maken mensen ruzie. UB40 en Chrissy Hynde en I Got You, Babe. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland nog 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. E40 Brussel-Gent ook 10 minuten van Medelbeke tot de Gent 160 aansluiting. Er is een ongeval gebeurd en op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten van Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan tot in Jette.
1: De Zomer Top 500. Nostalgie
2: plus. Nummer 35.

Polonaises gedanst op dit moment op Una Paloma Blanca van de George Baker Selection, de Witte Duif. Eerlijk gezegd, ik ben niet zo'n fan van duiven. Ze nesten op mijn terras, of ze proberen het toch. Ze keutelen alles onder, enfin, wit of grijs, het zijn niet mijn vrienden. Tellen in het Spaans, dat kunnen we, dankzij Ricky Martin. Epa!

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De Zomer Top 500. Nostalgie
3: Plus. Nummer 33.

Er zal hier en daar wel eens een dansje gedaan zijn waarbij, als ik mij goed herinner, knieën en ellebogen belangrijk waren op deze Ketchup Song. Zometeen Reggae Night van Jimmy Cliff, maar eerst zijn hier nog eens de Beach Boys.

Jimmy Cliff en Reggae Night. Voor één plaats hoger moeten we naar Griekenland. Voor Artemios Venturis Roussos, kortweg Demis Roussos.

Ook dat waren de 70s natuurlijk. Demis Roussos en Forever and Ever. Het is bijna 4:06. Voor de volgende zouden we kunnen plaatsen in Jamaica. Maar de werkelijkheid is dat we ervoor naar het noorden moeten. Naar een van de tofste en vriendelijkste steden op alle mogelijke manieren. En op dit moment heerlijk van temperatuur. Mijn dochter is daar nu. En ik heb al foto's van mijn kleinzoon met zijn kw'tje zien passeren. Om maar te zeggen. Een Deens duo dus dat ze in de 80's waagde aan reggae. Hier is Laidback met Sunshine Reggae.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor maar 44,99 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb! Nostalgie.
4: En wij gaan gezellig verder op z'n zomers in de Zomertop 500 met zometeen muziek van Belle Perez en Mango Jerry. Het nieuws van 4 uur krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedenamiddag.
5: Goedenamiddag. De moord op Heidi de Schepper komt mogelijk voor het Hof van Assise. De raadkamer heeft 2 verdachten doorverwezen op vraag van het parket. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. De vrouw van 26 uit Balen verdween 16 jaar geleden. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. Het is nu aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling die moet beslissen of er inderdaad een Assise-proces komt tegen de verdachte. Finland, Denemarken en Italië willen Spanje schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk sluiten. Aanleiding is de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika. Zo'n 60.000 migranten staken vanuit Marokko de grens over. De Deense premier noemt de situatie schokkend en zegt dat ongecontroleerde migratie een bedreiging vormt voor Europa. Spanje zelf noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. Intussen werden al zo'n 25.000 migranten teruggestuurd. En Hugo Broos stopt dan toch als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd. Broos loodste de Zuid-Afrikaanse ploeg naar het WK-voetbal. Ze haalden het verrassend tot in de 16e finales en verloren daar tegen Canada. Broos was toen nog mysterieus over zijn pensioenplannen. Er lag nog een contractverlenging tot 2027 op tafel. Maar hij heeft nu toch de knoop doorgehakt om te stoppen. Broos is 74. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal enkele buien en maxima tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook volgende week genieten we nog van mooi zomerweer.
4: Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de R1 Antwerpen-Nederland ook een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de R1 Antwerpen-Nederland nog 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
6: De zomer top 500.
7: Leen de Marais. Nostalgie Plus. Nummer 28.

Al vissend en al zwemmend in de zee luiden ze de 70s in Mungo Jerry in the Summertime. Geschreven tussen de soep en de patatten, of tussen pot en pint, zo je wil. En vooral tussen jobs door, want ze werkten nog allemaal, die Mungo Jerry's, om tussenin ook nog heel even met opnameapparatuur, liever gezegd, de straat op te gaan om een startende motor te registreren, die we hoorden natuurlijk in het nummer. Belle Perez is zowat de ambassadrice van deze zomerse opzwepende muziek en dus ook voor deze zomertop 500. Ze staat 4 keer genoteerd. De hoogste staat zometeen op 27. Een song die je deze zomer ook nog veel op verschillende podia kan horen, want ze komt opnieuw naar buiten. Onze dappere Belle. De eerstvolgende keer op de waterfeesten in Berlaren zag ik nu zondag Ambiance verzet.

0: vertaald, wat zou mijn leven zijn zonder jou? Wel, zonder jullie alvast niet veel.
1: De Zomer Top 500.
0: Met andere woorden, bedankt om te luisteren, om te stemmen voor jullie berichtjes. Wordt zeer gewaardeerd, zou die nieuwslezer op VRT zeggen. Zijn naam ontsnapt mij nu. Bedankt om te kijken, wordt zeer gewaardeerd, zegt hij toch. Ah, Riyad Bari, ik weet het al. Wordt zeer gewaardeerd, zegt hij. Het is een wisselweekend, hè, dit weekend. Het is een komen en gaan dus doorheen heel Europa van vakantiegangers wiens vakantie afgelopen is voor de ene en diegene voor wie de pret nog begint. Vooral op de Autoroute du Soleil, daar zal het dolle pret zijn. En dat is nu net de autoroute waar we moeten zijn, waar deze vakantieliefde zich afspeelt. Une belle histoire.
1: De Zomer Top 500. Nostalgie
2: Plus. Nummer 25.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Nog steeds à volonté.
6: This is a mussel van Lynch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: De Zomer Top 500.
10: Nummer 24.

Waar gaat jouw reis naartoe deze vakantie? Of is het gewoon lekker thuisblijven in eigen land, zoals ik ook heerlijk hoor? Daisy Gleis en Voyage, Voyage, een top op Nostalgie Plus waar ABBA niet genoteerd is. Dat zal een 60s top zijn, een top waar ze maar één keer genoteerd zijn, deze zomertop. Terwijl naar mijn gevoel alle 75, of het zal niet veel schelen, hits van ABBA niet zouden misstaan. Maar naast deze kunnen we natuurlijk niet kijken op nummer 23 door jullie daar gestemd, Summer Night City. Ja.

0: Baltimore Stars and Boy was dat. Maak je klaar voor de zomerklassieker van Willy Sommers. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 20 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 10 minuten van Bornem tot Breendonk. En op de E40 Brussel-Brugge ook 10 minuten van Zwijnaarden tot Drongen.
1: De zomer top 500. Nostalgie
2: plus. Nummer 21.

Willy Sommers, je moet je best doen om hem niet te zien deze zomer. Zo'n harde werker. Vanavond is hij te zien en te horen in Lommel. En dat hij zich geeft, dat weet iedereen altijd en overal voor 100%. Eén plaats hoger, Bailamos La Conga met Miami Sound.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jamma!
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
7: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee. Yay!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: De zomer top 500.
11: Nostalgie Plus.
12: Nummer 19.

Dreadlock feest op het grootste en vooral het oudste reggae-festival in Europa dit weekend in Geel. Tussen de bomen, very laid back, veel liefde en vooral veel reggae. Hier is Lorca, Ritmo della Noche.

0: Zomer Top 500.
1: Drie noteringen voor Toom & Sound in deze Zomer Top 500. Waar luisteraar Fred blij mee is. Zeer blij. En zeker met Disco Samba, waar hij op gestemd heeft. En helemaal super, zegt hij, om in sfeer te komen voor het tuinfeest dat wij vanavond geven. Want wij zijn 40 jaar getrouwd dit jaar. En wij hebben onze tuin helemaal Latino ingericht. Wij hebben daar een tap gezet. Er komt een van mijn vrienden DJ'en. En we hebben ook een hele buurt gevraagd. We kunnen ons dus laten gaan. En de Disco Samba zal daar zeker ook weer klinken. Wel, liefste Fred, dikke proficiat allereerst. En zeer veel plezier toegewenst vanavond.

uw zomerlief op te dansen. Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. De laatste van 4 noteringen voor Julio Iglesias. En er is niet op een trompetje gekeken in Quiero op nummer 15.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Nog 14 songs zometeen. En voor nummer 14 keren we terug naar de zomer van 69. Your golden years. Nostalgie. Eerst het nieuws van 5 uur. Dat krijgen we van Fraukje Kellion. Goedenamiddag.
4: Goedenamiddag. De moord op Heidi de Schepper komt mogelijk voor het Hof van Assise. De raadkamer heeft 2 verdachten doorverwezen naar het Hof van Assise op vraag van het parket. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. En het is nu aan de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Die moet beslissen of er inderdaad een assiseproces komt tegen de verdachte. Een ongeziene ebola-uitbraak in Congo. In een paar maanden tijd zijn er meer dan 3500 besmettingen geteld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie uit de geschiedenis van het land. In totaal stierven meer dan 1500 mensen aan de ziekte. Voorlopig is er nog geen vaccin of behandeling voor de variant. Daar wordt nog aan gewerkt. En in het Franse departement Var worden opnieuw verschillende dorpen geëvacueerd, omdat de natuurbrandweer is opgeflakkerd. De brand verwoestte vorige week nog 4500 hectare natuur. Door de wind verspreidden de vlammen zich naar andere gemeenten. Blushelikopters zijn ingezet. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 300 mensen opgepakt voor brandstichting, onder wie 120 minderjarigen. Vanavond is het nog bewolkt. Vannacht krijgen we opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken met maxima tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook maandag nog overwegend zonnig en warmer tot 33 graden.
3: Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 Brussel-Brugge verlies je 10 minuten van Zwijnaarden tot Sindenijs-Westrum. Elders niet meer dan 5 minuten.
5: De zomer top 500.
6: Leen de Marais. Nostalgie Plus. Nummer 14.

Summer of 69 daar ergens in Canada. Dit was Bryan Adams. De zangeres van Paradiso die had blauw of roze haar. Dat was een Belgisch project. Hè. Een schot in de roos voor het eerst in 1994. Om 2 jaar later meer dan 5 miljoen exemplaren te verkopen van Bailando. Geëindigd op nummer 13.

Gianni Esposito en Papa Chico en één plaats hoger Barry Manilow, die blijkbaar zeer ziek geweest is, maar ondertussen genezen is en opnieuw het podium opgaat. 83 jaar, het bloed kruipt waar het niet gaan kan natuurlijk. En waar dit hier ongetwijfeld een must is op dat podium, net buiten de top 10, de bekendste club van Havana is de Copacabana. MUZIEK

0: een beetje samba dansen in de Copacabana samen met Barry Manilow. Er ontbreekt nog iets in deze zomertop, namelijk een uitnodiging om naar het strand te gaan. Die komt er zo aan.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloen.

0: nu aan min 30%. Gazpacho met meloen. Doen! Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De zomer top 500. Nummer 10.

toch ongelooflijk mooi, hè? L'été indien van Joe Dassin. En één plaats hoger op nummer 6. Jawel, de krekels van de hoogst genoteerde van 7 keer Wham! Club Tropicana.

0: Nog 7 nummers te gaan en daarvoor heb ik nog een half uur de tijd. Eerst heel even een klein beetje verkeersinformatie op de E313 Lummerandst. Verlies je bijna 20 minuten van Herentals-West tot Massenhoven. Er is een ongeval gebeurd op de R1 Antwerpen-Gent. Ook bijna 20 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E40 Brussel-Brugge. Een kwartier van Zwijnaarden tot Sint-Denijs-Westrum.
1: De zomer top 500. Nostalgie
2: Plus. Nummer 7.

En toen was het zomer uit 1977. Rob de Nijs, het werd zomer. Op 224, ik denk dat dat gisteren was, want ik heb het ook gedraaid, stond La Bamba van Ritchie Valens uit 1958. Los Lobos, die maakte er ook een bewerking van in 1987. En die staat op nummer 6. Hier is La Bamba.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400-serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Lotto is op zoek naar tenen.
10: Tenen?
9: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
10: Oh.
9: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
10: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënten.
11: C'est
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
4: De Zomer Top 500.
12: Nummer 5.

0: De nummer 1 in de Italiaanse top 30 van begin juni. Ti amo Umberto Tozzi. En de meest genoteerde band van deze zomer top 500 zijn de Beach Boys met 10 noteringen. Dit hier is de allerhoogste. California Girls.
1: Nummer 2.

0: We zijn deze zomer allemaal een beetje California Girls. Die stonden op nummer 2, de Beach Boys.
1: De zomer top 500.
0: Rest er nog eentje hè, van deze zomerse top. Bedankt om zo enthousiast te luisteren. We hebben er samen een leuk zomersfeest van kunnen maken. Ik ga deze zomerse feel omzetten in een zomerse 2 weken in Oostende. En hier is jullie nummer 1 van de zomer top 500. Hier is de Lambada van Kaoma.
1: De zomer top 500.
2: Nostalgie plus. Nummer 1.

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

0: Goedenavond. De moord op Heidi de Schepper komt mogelijk voor het Hof van Assise. De raadkamer heeft twee verdachten doorverwezen naar het Hof van Assise op vraag van het parket. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. Het is nu aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling die moet beslissen of er inderdaad een assiseproces komt tegen de verdachte. Een ongeziene ebola-uitbraak in Congo. In een paar maanden tijd zijn er meer dan 3500 besmettingen geteld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie uit de geschiedenis van het land. In totaal stierven meer dan 1500 mensen aan de ziekte. Voorlopig is er nog geen vaccin of behandeling voor de variant. Daar wordt nog aan gewerkt. En op het strand van Mariakerke in Oostende is een dolfijn overleden. Het zou gaan om een tuimelaar van 4 meter. Het dier was 2 keer aangespoeld. Eerst werd het door enkele redders en politieagenten de zee ingeduwd. Maar het spoelde enkele uren later opnieuw aan. De dolfijn werd ingeslapen omdat het te verzwakt is. Het is best uitzonderlijk dat zo'n dolfijn aanspoelt aan onze kust. Door het warme water trekken ze meer naar het noorden. Vanavond is het nog bewolkt. Vannacht krijgen we opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken en maxima tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook maandag nog overwegend zonnig en warmer tot 33 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u!

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Mannekes,
3: Bumpy.
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
4: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.

Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: Goeie avond. Wout van Aert heeft ook de derde rit gewonnen in de Ronde van Denemarken. Een hat-trick dus en zijn allereerste ooit. Van Aert was van begin tot einde de beste in de koninginnenrit. In de slotklim knalde hij iedereen los uit het wiel. De Slovaak Kubis werd tweede, de Fransman Laporte derde. Van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Poolse gevechtsvliegtuigen hebben een Russisch verkenningsvliegtuig onderschept boven de Oostzee. Dat meldt de Poolse regering. Het incident gebeurt amper een dag nadat een Russische raket is neergestort op het Poolse grondgebied. Wellicht was die raket bedoeld voor buurland Oekraïne. Dit keer vloog het Russisch vliegtuig opnieuw zonder vluchtplan in het internationale luchtruim. De NAVO liet eerder al weten dat het klaar staat om in te grijpen als dat nodig is. En in Nederland blijven drie jonge terrorismeverdachten langer in de cel, dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. De verdachten van 16, 17 en 19 zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De Nederlandse politie viel dinsdagnacht binnen in hun huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Daar werden geen wapens aangetroffen, maar ze namen wel computers in beslag. Het is niet duidelijk of er een concreet doelwit of moment voor de aanslag gepland was. Vanavond is het nog bewolkt. Vannacht krijgen we opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken met maxima tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. Ook maandag nog overwegend zonnig en warmer tot 33 graden. En de dagen daarna blijft het mooi zomerweer. Af en toe wel kans op onweersbuien.
1: De Soul & Disco Show.

0: And once you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man stop tiring? And who's the only one?
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
2: Wij klussen mee.
3: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nostalgie Plus.

0: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: De Soul & Disco Show.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.